0: Pimpon, Bortxe Villa Villa. La Txama eta Zun elkarrekin, hau egia esan, buruan geratzen den abesti egitako bada, eta ziur asko entzungo dugula hemendik aurrera, ze badiru dizuei ere gustatu zaizuela emaitza. Zeiak eta zei minutu dira, zerbait aurrek orduan Euskal Errepide sarean, ez dakit jarraitzen duen arazoren bat egoten edo ez mai?
1: Babai, jarraitzen dau, Bizkaia 30an Barakaldon Bilboko norantzan, 7 kilometroko autopilaketak dare, eta arreta berez isa eskatzen dozku. Punto horretan, Bizkaia 30an Barakaldon Bilboko norantzan, baina guk beti esaten dotzuegu, zuek bebai zehose ikusi baldin baduzue, bidale guzue, mezu bat gure betiko zenbakira, 688-60-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-
0: dugunak urren gorduetan.
2: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
1: Bueno, ba, nahiko ona esango dutuet, atzalde partia eta gaba partia, ba, alaxe amaitxuko dugula. Zerua nahiko eskarbi, amen Donostia aldian bentzat ez dugu ikusten laino bat bez. Ez dakit zuek ze txokotan zaoste Euskal Herriko ze puntotan, baina nik usten dut odei gutxi egongo diala atzalde gaba parte honetan. Hori bai, termometruak zela ditugu Euskal Herritxikan ziar. Babetxu esango dutzuet Amurrion 26 gradu darela ontxe momentuan, Andoainen 24 eta Elizondon 23. Bixarko egunari begira ze pasauko da. Bueno, ba, ostegunean, giro euskitxu eta beruakin jarraitzuko dugu, beraz, hildo berdintxutikan jarraitzuko dugu eguraldixak.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Aizue, saltza.